Jakarta, DBS Voice of Indonesia in the Netherlands. We'll present the news, informaties, and alles uit Indonesia. U kunt naar ons luisteren elke dag via Korte Golf 3325 en 4755 kHz of via www.voinews.id en RRI Digitaal applicatie.

Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld. Van harte welkom bij onze Nederlandstalige uitzending van Voice of Indonesia, rechtstreeks vanuit Jakarta, het bruisende centrum van Indonesië. Mijn naam is Mohammed Ilhamsyah en ik verheug mij erop om het komende uur samen met u door te brengen, luisteraars. Waar u ook luistert, thuis, onderweg of ergens elders in de wereld, we waarderen het zeer dat u op ons hebt afgestemd. Ook vandaag hebben wij een veelzijdig programma voor u voorbereid. U kunt luisteren naar het laatste nieuws, interessante achtergrondverhalen en natuurlijk een selectie van Indonesische muziek die de kleurrijke cultuur van deze archipel laat horen. Met haar duizenden eilanden, rijke tradities en diverse bevolkingsgroepen biedt Indonesië een schat aan verhalen die blijven inspireren en verbinden. Over enkele ogenblikken beginnen we met het belangrijkste nieuws van vandaag en daarna laten wij u genieten van een reeks zorgvuldig gekozen Indonesische liedjes die mooi aansluiten bij de sfeer van deze tijd van het jaar. Blijf dus bij ons, neem even de tijd om te ontspannen en geniet van het komende uur samen met Voice of Indonesia. Indonesië en Chili zijn overeengekomen de economische samenwerking te versterken, onder meer door bedrijven aan te moedigen meer gebruik te maken van de uitgebreide economische partnerschapsovereenkomst tussen Indonesië en Chili, of ICCEPA. De overeenkomst werd besproken tijdens een bilaterale ontmoeting tussen de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken Sugiono en de Chileense minister van Buitenlandse Zaken Francisco Perez Mackenna in Jakarta op maandag. Minister Sugiono zei dat optimaal gebruik van ICCEPA cruciaal is om het economische partnerschap tussen Indonesië en Chili om te zetten in concretere samenwerking. Via het partnerschap willen beide landen de handel vergroten, meer investeringsmogelijkheden creëren en de banden tussen Indonesische en Chileense bedrijven versterken. Naast handel en investeringen zullen Indonesië en Chili ook de samenwerking in de sector van kritieke mineralen intensiveren. Als belangrijke producenten van minerale grondstoffen hebben beide landen mogelijkheden om downstream industrieën te ontwikkelen die toegevoegde waarde creëren, wereldwijde toeleveringsketens versterken en duurzame en milieuvriendelijke praktijken bevorderen. Tijdens de bijeenkomst bespraken de twee ministers ook mogelijke samenwerking op het gebied van onderzoek en wetenschap, landbouw en gezondheidszorg. De samenwerking in deze sectoren zal naar verwachting de bilaterale betrekkingen versterken en concrete voordelen opleveren voor de bevolking van beide landen. De Indonesische regering heeft haar inzet bevestigd om een sterk en geïntegreerd ecosysteem voor elektrische voertuigen verder uit te bouwen. Minister van Staatssecretariaat Prasetyo Hadi verklaarde dat de ontwikkeling van de sector niet alleen draait om de productie van elektrische voertuigen, maar ook om de versterking van de volledige toeleveringsketen, waaronder de batterijindustrie, laadinfrastructuur en andere ondersteunende voorzieningen. Volgens hem is dit een belangrijke stap om de nationale industrie concurrerender te maken en de energietransitie te versnellen. De regering wil bovendien de samenwerking tussen ministeries, staatsbedrijven en de particuliere sector intensiveren, zodat de uitvoering van verschillende strategische projecten sneller kan verlopen. Met deze aanpak hoopt Indonesië uit te groeien tot een belangrijk productiecentrum voor elektrische voertuigen in de regio. Tegelijkertijd verwacht de overheid dat de ontwikkeling van deze industrie nieuwe banen creëert, investeringen aantrekt en bijdraagt aan een duurzamere economie met lagere koolstofuitstoot. Het Indonesische parlement of DPR RI heeft tijdens een plenaire vergadering ingestemd met twee wetsvoorstellen voor de ratificatie van defensiesamenwerkingsovereenkomsten met Turkije en Maleisië. Daarmee krijgen beide internationale overeenkomsten een wettelijke basis om officieel in werking te kunnen treden. De overeenkomsten hebben betrekking op samenwerking op verschillende defensieterreinen en zijn gebaseerd op de principes van gelijkwaardigheid, wederzijds voordeel en respect voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van beide landen. De regering benadrukte dat de overeenkomsten
pas van kracht worden nadat alle betrokken landen hun nationale juridische procedures hebben afgerond en elkaar daarvan via diplomatieke kanalen op de hoogte hebben gebracht. Met de goedkeuring van de ratificatiewetten verwacht Indonesië de samenwerking met Turkije en Maleisië op defensiegebied verder te versterken en de uitvoering van gezamenlijke programma's en initiatieven te vergemakkelijken.

meeste informasie uit Indonesië wil lees, ga straks naar rri.co.id om het te lezen. Niet alleen de nieuwste informaties van Indonesië, daar kunt u ook onze livestreaming genieten. Dus ga maar naar rri.co.id.

0: Voice of Indonesia.
1: Luisteraars, hier volgt het weerbericht voor Indonesië van woensdag, gebaseerd op de prognose van het Indonesische Meteorologische, Klimatologische en Geofysische Agentschap of BMKG. Op Sumatra wordt over het algemeen wisselend bewolkt weer verwacht. In Banda Aceh, Medan, Pekanbaru en Padang is het grotendeels droog, terwijl in Bengkulu en Bandar Lampung plaatselijke lichte regen kan vallen. Ook in de Riau-eilanden blijft het overwegend bewolkt. Op Java overheerst droog weer met perioden van zon en bewolking. Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta en Surabaya krijgen overwegend helder tot half bewolkt weer. In het zuiden van West-Java en Oost-Java is later op de dag een lokale bui niet uitgesloten. Voor Bali en Nusa Tenggara wordt zonnig tot licht bewolkt weer verwacht. Denpasar, Mataram en Kupang blijven overwegend droog met aangename temperaturen. Op Kalimantan is het weer wisselvalliger. In Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin en Samarinda komen perioden met bewolking voor, terwijl in delen van Noord- en Oost-Kalimantan plaatselijk lichte regen of een onweersbui kan ontstaan. In Sulawesi is het overwegend bewolkt. Vooral rond Manado, Gorontalo en Kendari kunnen in de middag lokale regenbuien optreden. Makassar en Palu blijven grotendeels droog. Voor de Molukken en Papua wordt eveneens wisselend bewolkt weer verwacht. In Ambon en Ternate zijn enkele lichte buien mogelijk. In Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura en Merauke komen verspreide regenbuien voor, vooral in de middag en avond.
0: Voice of Indonesia.

0: Creative, inspiring environment voice of Indonesia. Pegai Clive Sandingen, Lester Nari Uva Forita of Spay Leisten, Onsdijk Inspirerijn de podcast en Pegai Videos met het last nieuws, allemaal in een moderne interactieve interface. Directe interactie is ook mogelijk via de functie like, comment, share en live chat. Dit alles is alleen beschikbaar op de RRI Digitaal. Download nu op Google Play of App Store, Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld.
1: Dit is de wijze woorden van vandaag. Mensen dragen voortdurend maskers in het leven. Het leven lijkt soms op een toneelstuk waarin iedereen een rol speelt. Maskers horen bij dat spel, maar tegenover God hebben we ze niet nodig. Daar mogen we onszelf zijn. Didik Ninitowo, geboren in Temanggung als Didik Hadi Prayitno, is een Indonesische dansmeester die bekend staat om zijn genderoverstijgende dans. Al meer dan 4 decennia zet hij zich in voor het behoud en de bevordering van de Indonesische cultuur door middel van unieke en innovatieve danswerken. Met een achtergrond in kunsteducatie in Yogyakarta en ervaring in het bestuderen van diverse internationale podiumkunsten, heeft hij succesvol werken gecreëerd die lokale en internationale culturele elementen combineren. Zijn creativiteit heeft hem een gerespecteerde figuur in de Indonesische danswereld gemaakt. Naast optredens op diverse nationale en internationale podia, geeft hij ook actief les via de LPST Didik Ninitowo. Via kunsteducatie bleef hij ernaar streven culturele waarden door te geven aan de jongere generatie.

Luisteraars, dat was het liedje Sebelah Mata van Efek Rumah Kaca, een van de meest invloedrijke indie bands van Indonesië. Dit liedje, luisteraars, is veel meer dan alleen een melodie. Het is een scherpe observatie over hoe mensen of zelfs hele groepen soms worden onderschat of genegeerd. Met een kenmerkende combinatie van poëtische teksten en een minimalistisch geluid laat Efek Rumah Kaca de luisteraar zelf nadenken over de betekenis achter ieder woord. Juist daarom blijft hun muziek, ook jaren na de release, verrassend actueel en geliefd bij verschillende generaties muziekliefhebbers. We blijven in de wereld van de Indonesische indie, maar schakelen over naar een heel andere sfeer. Straks, luisteraars, hoort u het liedje Yang Patah Tumbuh, Yang Hilang Berganti van de band Bandanira. Dit duo staat bekend om zijn warme volkklanken en ingetogen arrangementen. De titel van het liedje betekent letterlijk wat gebroken is, groeit opnieuw. En wat verloren gaat, wordt vervangen. Dit liedje vertelt op een subtiele manier dat verandering onvermijdelijk is en dat er na moeilijke tijden altijd ruimte blijft voor nieuwe hoop en een nieuw begin. Die optimistische boodschap, gecombineerd met rustige samenzang en akoestische instrumenten, maakt dit liedje voor veel luisteraars een bron van troost en inspiratie. Dus neem even een moment voor uzelf, ontspan en laat u meevoeren door de zachte klanken en de betekenisvolle teksten van Bandanira. Hier is het liedje Yang Patah Tumbuh, Yang Hilang Berganti. Veel luisterplezier!

Voice of Indonesia, the international outstanding van Radio Republik Indonesia, presenteert uitzendingen in 9 talen. Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Arabisch, Mandarijn, Japans en Indonesisch. Deze uitzending wordt uitgezonden via de shortwave 3325 kHz en de shortwave 4755 kHz en streaming op www.voinews.id en RRI Digitaal. We presenteren verschillende programma's, namelijk Diplomatic Forum, Jeugd Forum, VOI Pista, The Session, De Wonderen van Indonesië, Diversen, Spreek maar Bahasa, en ook de regionale en internationale popmuziek entertainment, evenals nieuws en informatie over Indonesië en het buitenland. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld.

Luisteraars, in deze editie stellen we u voor aan een van de grootste ambachtfestivals van Zuidoost-Azië, het Innercraft Festival 2026. Luisteraars, Indonesië staat bekend als een land rijk aan cultuur en traditie. Deze rijkdom is niet alleen terug te vinden in de dans, muziek en keuken, maar ook in de diverse ambachten die van generatie op generatie worden doorgegeven. Van batik en weven tot hout, snijwerk, aardewerk en zilveren sieraden, elk werk weerspiegelt de identiteit, geschiedenis en creativiteit van de mensen uit verschillende regio's. Om deze rijkdom te laten zien, organiseerde Indonesië van 15 tot en met 19 juli 2026 het Innercraft Festival 2026 in het Jogja Expo Center in Yogyakarta. Gedurende de 5 dagen van het festival waren er een ambachtstentontstelling, zakelijke forums, workshops, discussies, demonstraties en zakelijke bijeenkomsten die Indonesische ambachtslieden in contact brengen met kopers en zakkenpartners uit verschillende landen. Bezoekers konden ook rechtstreeks met ambachtslieden in gesprek gaan, technieken voor het maken van producten leren, deelnemen aan workshops en de verhalen achter elk tentoongesteld werk ontdekken. Bovendien diende Innercraft als een startpunt om meer te leren over ambachtscentra in verschillende regio's van Indonesië en het productieproces van dichtbij te bekijken. Yogyakarta werd gekozen als gaststad omdat het een van de belangrijkste ambachtscentra van Indonesië is. De stad kent bekende ambachtscentra zoals Kota Gede, bekend om zijn zilversmeedkunst, Kasongan om zijn aardewerk, Manding, een centrum voor leerbewerking en diverse bloeiende batik en weefcentra. Naast het genieten van een verscheidenheid aan hoogwaardige handgemaakte producten, kunt u ook de gastvrijheid van de inwoners van Yogyakarta ervaren, traditionele ambachtscentra verkennen en authentieke stukken mee naar huis nemen die met de hand zijn gemaakt door bekwame Indonesische ambachtslieden.

meeste informasie uit Indonesië wil lezen, ga straks naar rri.co.id om het te lezen. Niet alleen de nieuwste informaties van Indonesië, daar kunt u ook onze livestreaming genieten. Dus ga maar naar rri.co.id.

Bali heeft inderdaad een miljoen charmes die binnenlandse en buitenlandse toeristen aantrekken. Kintamani is een van de plaatsen die op je toeristenlijstje moet staan. Het uitzicht op dit unieke en verbazingwekkende berggebied dat op ongeveer 2 uur rijden van de stad Denpasar ligt, heet Kintamani.

Penelokan, wat zoals de naam al doet vermoeden in het Balinees, een plek betekent om rond te kijken, is de meest strategische locatie om te genieten van het natuurlijke landschap in dit toeristische gebied. Penelokan ligt in Kedisan, een van de dorpen in Kintamani. Vanaf Penelokan kunnen we geweldige uitzichten zien. De combinatie van de berg Batur en zijn uitgestrekte zwarte rotsen met het meer van Batur, dat de vorm heeft van een blauwe halve maan in een caldera die volgens toeristen de mooiste caldera ter wereld is.

Venlo kan beschikt al over adequate infrastructuur als toeristische attractie, inclusief accommodatie en restaurants. Kintamani staat ook bekend om zijn lokale culinaire hoogstandjes. Als eten kunt u mujair nyat-nyat proberen. Dat wordt bereid met warme rijst uit de resultaten van de tilapia visteelt in het Batur-meer. Voor degenen onder jullie die ayam betutu missen, kunt u er ook van genieten in Kintamani.

Seven Fun and Erfaring with Voice of Indonesia. Pegai Clive Sandingen, luister naar uw favoriete afspeellijsten, ontdek inspirerende podcasts en bekijk video's met het laatste nieuws, allemaal in een moderne, interactieve interface. Directe interactie is ook mogelijk via de functie like, comment, share en live chat. Dit alles is alleen beschikbaar op de RRI Digitaal. Download nu op Google Play of App Store, Voice of Indonesia, find Indonesia for the world.

0: Voice of Indonesia.
1: Listeners, from the present trend we in Lice van Adaben is een muziekgroep uit Jakarta en werd gevormd door Dika en Krishna in 1996. De eerste formaat van dit muziekgroep zijn Baim als de vocalist en gitarist, Krishna Balagita als de keyboardist, Iso Edi Himawarso als de keyboardist, synthesizers and the backing vocal, and Suryandika Setiadibrata as the bassist and the backing vocal, and E.L. Ritonga as the drummer. The first album werd in 1997 gelanceerd met de titel Seharusnya, and the hit single is Off. Dit liedje werd door Baim geschreven en gaat over een liefderelatie die gebaseerd is op leugens, omdat een van hen geen gevoel van liefde heeft. Dus dit is Adaben met de eerste formatie met O. Veel luisterplezier.

zijn we aangekomen bij het slot van onze uitzending. Hartelijk dank, luisteraars, dat u het afgelopen uur samen met ons hebt doorgebracht. Of u nu thuis ontspande, onderweg was of ergens anders ter wereld hebt geluisterd, wij waarderen uw betrokkenheid en luistertrouw enorm. U kunt ons volgen en bereiken via TikTok en Instagram VOI_official, ons YouTube-kanaal VOI Official en via Facebook op The Voice of Indonesia. Ook morgen staan wij weer voor u klaar op hetzelfde tijdstip via de korte golf op 3325 en 4755 kHz. Daarnaast kunt u ons wereldwijd beluisteren via de livestream op voinews.id of via de RRI Digital applicatie. Mijn naam is Mohammed Ramsha. Dank u wel voor uw aandacht en het vertrouwen dat u in ons stelt. Zorg goed voor uzelf, blijf gezond en geniet van een aangenaam en rustgevende dag. Tot morgen, luisteraars.